0: vergat, want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Hey guys, what's up? This is Joe.
2: This is Kevin.
3: What's up? This is Nick, and we're the Jonas Brothers.
2: We're the Jonas Brothers.
4: Noi